altijd oldies. www.opsignor.be. Radio Opsignor. Altijd oldies. She's crazy like a fool.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 4 uur. Welkom bij Nieuwgouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Altijd oldies. www.opsignor.be.
1: Radio Opsignor.
0: Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur. Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 6 uur.
1: Welkom bij Nieuwgouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan nutte is gewoon zien bij P-plus plafonds. Wallen zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou, ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds open voor je schoten gaan eten. Die open vanaf 11 uur. Smondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
5: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balkazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
6: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
7: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

geluid van de jaren 60, 70 en 80. Dit is Op Senior.

0: Op het filmfestival van Cannes is de Belgische film Coward van Lucas Dont meteen in de prijzen gevallen. De hoofdrolspelers Emmanuel Machiach en Vanette Campagne kregen de prijs voor beste acteur. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de Belgische actrice Virginie Efra kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film Soudain. De Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De schade na de zware brand in een industriebedrijf in Lanaken in Limburg is groot. Onder meer de centrale loods is volledig vernietigd. De brandweer moet er ook nog enkele uren nablussen trouwens. Van kwaad opzet is voorlopig geen sprake. In het Krugerpark in Zuid-Afrika zijn twee toeristen gedood tijdens hun safari. Het gaat om een man van 71 en zijn vrouw. Het koppel werd woensdag voor het laatst gezien op een picknickplaats. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Vrijdag werden hun lichamen gevonden. Ze hadden verschillende steekwonden. Hun voertuig is ook nog vermist. Meer details over wat er precies is gebeurd en ook over hun nationaliteit zijn er niet. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van het voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijk spel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Parolello scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. De komende dagen, en dus ook vandaag, warm en zonnig. We halen vandaag alweer 30 graden, dat is ook morgen zo. Dinsdag zelfs 32. Vanaf woensdag koelt het wat af, het blijft wel droog bij 23 graden.
1: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassroemel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassroemel met in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfoon op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op bras-rommelmarkt.be. De volgende Brassroemel met vindt plaats
2: zaterdag 6 en zondag 7 juni.
3: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: Heb je de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

Zijn gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt. 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf. Nee, niet op een

0: je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
1: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
2: Altijd oldies. www.opsenior.be.
3: Radio Op Senior.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak. Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn bak, op uw dak.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashioncollectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
4: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneed van tevoren ter plutse zien.
5: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten. samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balkenzaar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
6: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
8: Radio op Senior.
9: Altijd oldies.

0: Amerikaans president Donald Trump is hoopvol over een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Volgens Trump is het akkoord rond en worden nu de laatste punten besproken. Het gaat dan onder meer over het heropenen van de straat van Hormuz. Maar meer details zijn er niet. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Magyach en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de Belgische film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungio voor zijn film Fjord. Door de ebola-uitbraak in Congo zijn nu al meer dan 200 doden gevallen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten. Onder de eerste dodelijke slachtoffers zijn ook 3 vrijwilligers van hulporganisatie Rode Kruis, meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis en de Rode Halve Maanverenigingen. Buurland Oeganda meldt intussen 3 nieuwe bevestigde gevallen van patiënten besmet met ebola. Het gaat om een chauffeur die de eerste bevestigde patiënt in het land vervoerde en een gezondheidswerker die besmet raakte bij het verzorgen van diezelfde persoon. De 2 worden momenteel verzorgd. Dan hebben we de nodige sport. Uiteraard een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van het voetbal. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaard, dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Dat is een anticlimax dus voor Standaard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd waren er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. Vandaag en de komende dagen warm en zonnig weer. Vandaag 30 graden, morgen en dinsdag mogelijk 31 graden. Vanaf woensdag koelt het af, maar het blijft wel droog en zonnig bij 23 graden.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een baan de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan ba Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet de Pa Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We alle werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
3: Wil jij ook besparen op je energiekosten? Het kan met het hernieuwen van je cv-ketel. Honey & Zone biedt vanaf nu een nieuw topmerk aan naast het bestaande en van Duitse topkwaliteit. Ontdek het snel aan zeer budgetvriendelijke voorwaarden en vraag je gratis offerte aan via 016 44 37 71. Of kom je informeren bij Moni en Zone, Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven. Je energiefactuur zal blij zijn.
4: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015-34-2608. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Ede een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio, oep signor. In een nummer.

0: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsignor.be.
2: Radio Opsignor.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 9 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
2: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkens met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon niet drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommel met in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfo op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op bras-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommel met vindt plaats
1: zaterdag 6 en zondag 7 juni.
5: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest? En wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huureenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de Botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de Botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
1: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
6: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: Amerikaans president Donald Trump is hoopvol over een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Volgens Trump is het akkoord rond en worden nu de laatste punten besproken. Het gaat dan onder meer over het heropenen van de straat van Hormuz. Maar meer details zijn er niet. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Magyar en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de Belgische film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungio voor zijn film Fjord. Door de ebola-uitbraak in Congo zijn nu al meer dan 200 doden gevallen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten. Onder de eerste dodelijke slachtoffers zijn ook 3 vrijwilligers van hulporganisatie Rode Kruis, meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis en de Rode Halve Maanverenigingen. Buurland Oeganda meldt intussen 3 nieuwe bevestigde gevallen van patiënten besmet met ebola. Het gaat om een chauffeur die de eerste bevestigde patiënt in het land vervoerde en een gezondheidswerker die besmet raakte bij het verzorgen van diezelfde persoon. De 2 worden momenteel verzorgd. Dan hebben we de nodige sport. Uiteraard een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van het voetbal. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaard, dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Dat is een anticlimax dus voor Standaard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd waren er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. Vandaag en de komende dagen warm en zonnig weer. Vandaag 30 graden, morgen en dinsdag mogelijk 31 graden. Vanaf woensdag koelt het af, maar het blijft wel droog en zonnig bij 23 graden.
1: Als je niet gaire het plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat er zitten op één dag een spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
2: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar stellingen met de baloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
3: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
2: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Wat reken ik hier? Beerput vol of geoverstoopt? Als begint te zwalen, moet je bellen.
2: 015 75 64 91. 015 75 64 91.

0: Luik. Lazarus 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
2: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation. Bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
3: Altijd oldies. www.opsignor.be.
4: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
1: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. We zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
4: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder de toren.
5: Hé, la mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun we geriet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Ro in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior. Altijd oldies.
10: Goedemorgen, beste Mechelaars. We zijn vandaag zondag de 24e juni. En houd al vast aan de takken van de bomen, want dat is de laatste aflevering van Mechelse Peper in dit seizoen. En hopelijk volgende keer weer vuts in september. En je hebt van ons toch al draaimunt herhalingen. Je zet dat toch gewoon van de kampioenen, dus je kunt dat van ons er maar bij pakken. Het zal ook plezant zijn trouwens, die herhalingen, want we gaan dikwijls terug tot 10, 11, 12 jaar. En dat gaan we vandaag ook doen, want we hebben een gast hier bij ons in de radio in het teken van 10 jaar later. Zo hebben we er nogal een paar gehad. En als je mee ziet zitten, en als je zelf ook al wel eens in de spiegel, zou dat niet zeggen dat dat eigenlijk 10 jaar later is. Want ik heb het ook gezien op de foto's op de Facebook. Eigenlijk scheelt dat niet veel, Luc. En we hebben hier vandaag iemand die toen 64 jaar was, 10 jaar geleden, in 2016. En daarna dus nog, ik denk nog 74 moet worden, of al gepast.
11: Moeten worden, ja.
10: Ja, in juli, de 8e juli. Luc de Koning, ja, bedankt Luc om vandaag hier terug aanwezig te zijn, 10 jaar na datum. Ja,
11: ik ben blij dat ik er nog, dat ik het gehaald heb.
10: Dat je er nog zit.
11: Voilà.
10: Ja, voilà, ik heb dat juist ook al horen zeggen, als we boven kwamen, hè. Ja. Dat we er nog zijn. Ja, 10 jaar later, in 2015 zijn de manenblusser geworden. Ja. Je was toen eigenlijk maar een jaar manenblusser als je hier zat. Nou is dat 11 jaar geleden. Zie je dat anders op dan dat eerste jaar? Want dan was het echt wel, ja, je kwam precies in de hemel terecht hier. Hè.
11: Toen dat is nog altijd het geval.
10: En nog altijd?
11: Ja.
10: Dus Mechelen is niet veel veranderd in die tijd.
11: Nee, en ik moet mij verontschuldigen. Mijn Mechels trekt nog altijd op geen...
10: Ja, botten zullen we maar
11: voilà
10: zeggen. Ja, oké. Okay. Ja, in de eerste zin dat je toen gezegd hebt hier in ons programma, tien jaar, ik ben zo content dat ik hier mag staan. Ja, dat is toch wel...
11: Ja, in eerste instantie moet ik zeggen dat ik content ben dat ik er nog altijd sta. Mijn plan was eigenlijk om jong te sterven. En dat moment zo lang mogelijk uit te stellen. Dus ik ben goed bezig wat dat betreft.
10: Bezig, ja. Ja, inderdaad. Maar ja, je hebt het juist al aangerokt. Ik zou zeggen, ik ken er al een beetje meer van. En ik ga wij parafraseren. De sympathieke verse van het Antwerps. Want dat heb je toen het Mechels zo genoemd.
11: Ik vind Mechels een veel sappiger taal en minder kassant dan het Antwerps. Het heeft iets Bourgondisch, hè.
10: Ja, maar het Mechels nog altijd niet helemaal onder de knie.
11: Nee, hè.
10: Heb je nooit eens in die tijd jaar een
11: poging ondernomen?
10: Nee, dan niet. Maar bij een volkstheater of een theater van de streek een theaterstuk moeten regisseren of mogen regisseren in het Mechels?
11: Nee, dat is me nog niet overkomen. Er is wel een grote evolutie in die zin dat het niet meer het beschaafd Nederlands moet zijn. Het mag al een beetje afgerond worden. Dat is het gevolg van soaps op televisie, familie en En thuis ook en zo. Hè. Ik herinner mij nog dat ik de eerste keer dat ik ooit eens meespeelde in thuis, ze zeiden van, wil je een beetje op uw taal letten alstublieft? En toen bleek dus dat ik mijn taal moest afronden naar het Vlaams toe. En ik moest in één keer denken aan het begin van mijn carrière dat ik Stil de Strandjutter deed in Nederland. En daar zeiden ze ook van, wil je een beetje op je taal letten? Luc, let een beetje op je Belgisch.
10: Ja. Ja.
11: Ik moest dan een beetje een Nederlandse variant van het Vlaams brengen.
10: Ja. Maar op televisie gaat dat zo precies wel in golven. Hè? Want je hebt dan een periode, gaat gelijk als de periode Slissen en César. En gaat dan nog in de Paradijsvogels. Ja. Mocht dan wel dan in dat dialect.
11: Ja, en nu mag met Chantal mag maar het West-Vlaams ook. En het Kempens is ook in de opgang. Ja.
10: En dus, ja, erg kwaad.
11: Het is een evolutie. Je kunt je daar weinig tegen verzetten, denk je. Dat heeft absoluut geen zin. Als ik mij erger aan taalfouten en zo, zelfs op het nieuws gebeurt het nu al vaak, heb ik zoiets van, ja, ik kan me daar druk in maken, maar de enige die daar last van heeft, dat ben ik. Dus ik doe het niet meer.
10: Voilà. Zeg, we hebben over 10 jaar geleden heel veel over uw kinderjaar gesproken, over vader en moeder. Ik ga toch nog eens proberen, van iets dat we toen niet gezegd hebben, van iets boven te halen, maar het zou even goed kunnen dat je er niks van kent. Wat hebben Nan Buil, Bart Peters, advocaat Ronnie Boudewijn, scenarist en producer van Eigen Kweek Philip de Schepper en regisseur Jan Fontijn gemeen? En het heeft te maken met Jetta.
11: Het heeft te maken met Jetta, ja. Ik zou het bij God niet weten. Vertel.
10: Ze zijn allemaal lid geweest, of ze hebben allemaal gespeeld in een zekere toneelkring, de Violier.
11: De Violier, ja. Ja, ja.
10: Zeg dat deed?
11: Ja. Op een blauwe maandag ben ik nog eens naar een repetitie geweest van de Violier. Jeff Mennekes, dat was de man in Jetta.
10: Inderdaad.
11: En ik heb toen een soort van figurantenrol gespeeld voor het landjuweel of iets in die zin. Was bijzonder.
10: Het is toch een gerenommeerde naam dat ik noemde. Ja.
11: En ook. Ik denk dat zijn zoon nog altijd het werk van zijn vader voortzet in theater. Ja.
10: En aan het schijnt, dat heb ik ook maar gelezen, is die chef op een heel bijzondere manier gestorven. Niemand weet eigenlijk hoe dat
11: zou ik niet weten. Ik ben al zo lang weg uit Jette dat ik dat allemaal niet meer volg.
10: De Violier bestaat nog.
11: Wat?
10: De Violier bestaat nog.
11: Bij mij weten wel, maar
10: je komt er niet meer terecht. Hè?
11: Nee,
10: wij zijn erop gestort, ja, inderdaad. In 2021 zei uw vrouw nog, je trekt wel een pensioen, maar je zit niet op pensioen.
11: Nee.
10: Waar moet ik me dat bij voorstellen?
11: Dat ik niet mag stilvallen. Dat was een opdracht van haar. Ze dacht van, als ik die gast loslaat, dan ligt hij in de hele tijd te binge-watchen op televisie. Dus die moet dingen om handen hebben. Dus ik ben blijven regisseren en zo. Bij de amateurgezelschap hier in Mechelen. En ook daarbuiten. En waar ik nog altijd heel trots op ben, dat is dat ik bij Torens aan de Deilen zit.
10: Ja.
11: Dus ik mag de kerken openhouden.
10: Ja, dat
11: 7 op dit ogenblik.
10: Voilà, 7 kerken. Dat is iets wat in deze periode, die laatste 10 jaar, wel een groot stuk van uw interesse naartoe gegaan is.
11: Ja. En het heeft succes. En we zijn een stuk of 40, denk ik. En dat gaat allemaal heel vlot.
10: Ja, ik ga het vragen, maar ik denk dat ik het weet. Alter is uw meest geliefde kerk tussenuit. Van die 7?
11: Wat heb ik toen gezegd? Ik weet dat niet meer.
10: Toen heb je er niks van gezegd. Ah. Maar ik denk de Katlanenkerk.
11: Ja, eigenlijk wel. Omdat dat is een sympathieke kerk. De buurt van Sint-Katelijnenkerk was een arme buurt. En dat merk je ook aan die kerk. Wat daar heel speciaal aan is, is dat doorgeefluikje van vroeger. Hè, waar doodgeboren kinderen werden ingeschoven. En die werden dan meegenomen met een of andere mens die daar overleden was. En bij de kist gestopt. Dat is wel uitzonderlijk. En dat heeft te maken met het feit dat het een arme wijk was. Ja.
10: Ja, dat is een van de kerken eigenlijk die echt wel heel buurtgericht was. Hè?
11: Ja.
10: De Katlanenkerk.
11: En ook min of meer goedkoop gebouwd, want als je naar de gewelven kijkt, die zijn van hout gemaakt en niet van steen.
10: Ja.
11: Dus ik denk dat dat ook voor de goede koop was.
10: Ja, dat zou wel eens goed kunnen. En kun je dat is natuurlijk altijd aanwezigheid geweest. De mensen entertainen als je binnenkomt, is dat nodig?
11: Ik moet toegeven dat ik daar heel discreet mee omga.
10: Ja.
11: Ik verwelkom de mensen en ik wijs op het feit dat daar pancartes liggen waar ze een beetje meer uitleg kunnen vinden over de kerken. Maar mijn geheugen werkt niet meer mee. Dus ik moet af en toe toch wel zeggen van, Ik weet niet wat u nu vraagt, daar kan ik geen antwoord op geven. Maar ik zoek het eens op.
10: Ja.
11: En terwijl zij aan het rondwandelen zijn, ga ik een beetje googlen en dan weten we het weer.
10: Ja, dan weten we het inderdaad. Dat doe ik zo gelijk als sommige kerkwachters in Italië af en toe een keer te roepen, silencio! Of
11: nee, de mensen zijn heel discreet. Ze komen binnen en er zijn zelfs mensen die zo stil fluisteren en discreet zijn dat ik moet zeggen van, wat zegt u?
10: Ja.
11: Ja. Wat vaak gebeurt is het volgende. Dan passeren ze langs mijn desk en dan zeggen ze van, krijg ik u van ergens? En ik zeg, ja, van televisie. Ah ja. En dan gaan die voort, maar die komen gegarandeerd terug en zeggen van, en hoe was de naam ook weer? Ja, Sic Transit Gloria Mundi, zeggen ze dan.
10: Schoon einde voor het eerste blok. Geluk, we gaan wat muziek spelen. En straks gaan we eens posten naar uw muziek. Ik ken het niet alleen, maar vooral uw lieve brui van de muziek. Ik weet er een bekken van, maar niet veel. Maar dat komt nog aan bod.
11: Ben benieuwd.
0: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: Zo mensen, het is al een kwartier voorbij en we zitten niet precies pas. Maar dat is niet moeilijk als je bij Luc de Koning aan de micro zit, want hij kan geweldig mooi vertellen ook, want ik ben jaloers op zijn schoonstem.
1: Charmeur, wat drinkt hij?
0: Ja, ik jaloers. we zijn nog maar aan onze kaffe, dus het is nog in een oon. Maar het is toch zo, je stem is eigenlijk een van uw grote... Hoe moet ik het zeggen? Wapens geweest in uw carrière?
1: Ik heb ongelooflijk veel kans gehad dat die stem in de smaak viel. Echt waar.
0: Is dat iets van het weinige dat je van uw vader hebt?
1: Ja, mijn pa die zei op een bepaald moment van... Mijn stem lijkt op die van mijn zoon, maar mijn stem is de arbeidersversie. En die van mij was de beschaafde versie dan weer.
0: Ja, maar wel het timbre.
1: Ja.
0: Je zet eigenlijk op uw acteurscarrière, hoe moet ik het zeggen, iemand heeft daar een beetje opgezet. En dat was een Mechelse docent. In Jette, of denk ik, in Brussel is het toch alleszins. Ja. Man dus de Vos.
1: Ja.
0: Dat klopt.
1: Die komt van Assen eigenlijk.
0: Die is eigenlijk van
1: Pajottenland, ja. Dat was, ik ben die mens nog altijd dankbaar, want dankzij het feit dat ik bij hem dictieles volgde... ik moet even uitleggen, ik volgde dictie omdat ik de bedoeling had, de intentie had om via de universiteit ooit te gaan lesgeven. En ik vond dat je dan een schone taal moest kunnen gebruiken. Ja. Dus ik volgde dictieles. Ondertussen is heel dat verhaal van de universiteit... op een sisser uitgedraaid. Maar ik had toen wel een soort van smaak te pakken. En ik besefte plots, dankzij Manus de Vos, van je kan daar een studie voor volgen om acteur te worden. En ik heb dat toen aan mijn pa gevraagd. En die zei van, jongen, het kan me niet schelen. Maar je zegt gebuist aan de universiteit. Zorg dat je nu een diploma haalt. Ik heb het gehaald, maar echt met de hakken over de sloot. Ik heb mijn laatste jaar opnieuw moeten doen.
0: Ja, maar goed, je bent er wel gekomen.
1: Ja.
0: En wat heb je dan eigenlijk specifiek... meest van dus geleerd? Wat is hetgeen dat de...

0: ze. Ik herinner mij dat wij bij hem thuis op bezoek waren en dat hem zei van, mijn vrouw mocht hebben, maar van mijn drank blijft dat.
1: Ja, dat was het eerste dat je dat te horen kreeg. Ja. Maar het is dus niet, want veel mensen gaan zich nog herinneren, verrast erover uit de collega's hè, van op televisie. Dat soort man was hij dus niet eigenlijk in het echt.
0: Nee, dat echt goed, nee maar... behalve het feit dat hij ook wel een grote behoefte had om beschaafd te spreken. Ja. Dat wel. En dat, ja. dat past ook wel bij zijn figuren in de collega's. De collega's, ik heb die in het begin... echt niet graag gezien, maar bij de heruitzending ben ik compleet gevallen voor wat die mannen daar hebben gepresteerd. Dat is onwaarschijnlijk.
1: Ja, ja het is inderdaad. Het is allemaal uitgekomen op DVD.
0: Ja. Ja,
1: en als je het nu terugziet, sommigen zeggen het is nogal traag. Maar,
0: ja, maar die traagheid, ik hou er wel van. Omdat ik nu vind dat het leven zo verschrikkelijk jachtig is, ja. dat het niet gezond meer is.
1: Ja.
0: En dan is een zekere traagheid ook in filmen en dergelijke welkom.
1: Wij hier van Zichem eten nog veel meer, dat dat echt zo heel traag
0: is. Ja, ik heb over het laatst nog een beetje via YouTube gekeken naar oude jeugdfeuilletons. En dat is echt wel heel erg verschrikkelijk. Dat is... Ze speelden een kerel maar met opgeplakte baarden, ja. maar ze spraken ook met opgeplakte baarden. Ja, dus ja, wat dat betreft evolueert het theater toch
1: wel. Maar zou dat allemaal in studio's opgenomen zijn of echt in die rotsen? En die...
0: Nee, die zijn ook naar Joegoslavië getrokken en zo van die dingen. Ja.
1: Toch, dat deden ze dan toch. Ja, ik blijf er eigenlijk een beetje bij zitten, Luc, met de gedachte dat er misschien aan Nawel een goede leraar verloren gegaan is.
0: Maar uiteindelijk is dat toch wel op zijn pootjes gevallen, want eigenlijk heb ik wel lesgegeven in dictie en voordracht en toneel. En ook zo, weet je, mijn carrière heeft heel veel met toeval te maken. Op een bepaald moment, ik was ontslagen bij het productiehuis van familie. En ik dacht, en wat nu, hè? En toen kwam er een telefoontje binnen van het conservatorium van Brussel, afdeling musical, van ja, er is een persoon die geen coaching kan geven voor de eerstejaars. Zou jij dat willen overnemen? En voor ik het wist, was ik 12 jaar verder.
1: Ja.
0: Dus ik heb daar ook lesgegeven, gecoacht,
1: en
0: zeg maar.
1: En wanneer heb je dat gedaan eigenlijk?
0: En wel tot ik 70 werd. Toen zei ik tegen Lulu Aartgeert, die toen de
1: nieuwe directeur weer, en mijn geles ook.
0: Ja, absoluut. Voilà.
1: Iemand van Tattenheim, de mensen zullen ze nog wel kennen.
0: Ja, voilà. Ja. Toen heb ik gezegd van 70 vind ik toch wel een mooi cijfer om te zeggen van nu is het mooi geweest, we stoppen ermee. Dus het was een beetje verrast en een beetje ontgoocheld, maar het is allemaal goed gekomen.
1: Ja, en wat deed het dan juist? De dictie geven?
0: Goh, nee.
1: Zingen? Toch niet? Nee.
0: Ik heb altijd eigenlijk een hekel gehad aan musical, tot ik bij die mensen les ging geven. Toen ontdekte ik van, wat een ambacht moeten die onder de knie krijgen. Dat is zingen, dansen en acteren. En dan liefst nog de drie tegelijkertijd. Ja. Chapeau, echt waar. Ja. Maar ik heb tegen die gasten altijd gezegd van, ik zou eigenlijk willen zijn voor jullie wie ik niet heb gekregen toen ik jullie leeftijd had en studeerde aan een conservatorium. En dat heb ik altijd geprobeerd om hun eigenheid te respecteren, maar tegelijkertijd hen te laten ontdekken wat zit er allemaal niet in jou.
1: Ja.
0: En ik heb altijd ook gezegd van, je moet niks bewijzen, maar je hebt veel te vertellen. Ja, en dat deden ze dan ook.
1: Ja, dat is mooi. Zeg, we gaan nog eens even terug naar het jaar 1967. Toen waren we 15 jaar. Ik herinner me
0: dat was een tijd van innovatie die in brand stond.
1: Voilà, inderdaad.
0: Ja.
1: Ik herinner me van die tijd dat je toen vertelde. Ja, ik heb dat nog eens terug beluisterd tot 18 jaar. Hè. Dat was eigenlijk 69. Dat was dan zo de hippietijd. Hè.
0: Ja.
1: Dan moeten ze me... Ja, het was toch wel een beetje in de peren gezeten.
0: Oh, ik begrijp het nog altijd niet. Hè, maar dat is een gevecht geweest bij ons thuis omdat ik mijn haar wilde laten groeien. Dat klinkt absurd en dat is het eigenlijk ook, maar dat was echt niet afgeven. Hè. En mij opsluiten in mijn kamer en ze niet binnenlaten. Uiteindelijk ben ik dan toch blijkbaar gezwicht en werd mijn haar toch weer geknipt. Maar daarna heb ik wel weer wraak genomen toen ik als acteur in het begin met lang haar kon rondlopen. Ja,
1: en dan kon niemand meer zeggen, het moet af.
0: Nee.
1: Maar 15 jaar, ja, dan speelde je in groep, in een muziekgroep.
0: Ja, ik ben... theater... Goh, ik moet dan nog verder teruggaan in mijn lagere schooltijd.

0: stond ik op het podium het loze vissertje te spelen. En heel raar, ik voelde toen van hier ben ik op mijn plaats. En dat gevoel is een beetje weggedeemsterd, maar ja, in een jeugdhuis en zo heb je graag dat er movement is, dat er beweging is. En omdat ik geen instrument kon bespelen, ben ik dan toch maar de zanger gaan worden van het groepje en zo.
1: Dat hebben we later nog eens gedaan, maar goed, daar gaan we het beet misschien nog even over hebben. Maar dan, ja, dat, met die mannen van dat groep, hebben we daar nog contact mee gehad achteraf?
0: Helaas zijn de meesten gestorven.
1: Oei.
0: Het is heel raar hoe ouder je wordt, hoe meer je geconfronteerd wordt met heel veel mensen van wie je afscheid moet nemen. En dat is vaak onverwacht van allee, die en ook al. Het geeft te denken over het leven, hoor. Ja, en over de dood.
1: Je zit al twee blokjes verder, want daar had ik inderdaad ook zo'n beetje nog een vraag over.
0: Ja, ik kreeg nog altijd nogal rap gaan.
1: Nee, we gaan maar muziek spelen en dan komen we terug om half, iets na half elf.

0: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
1: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed- en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Heb je problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkas niet meer op. Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven? Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bagefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
5: Verroos de verf, mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro. Baan Mechelen-Vilvoorde. Industriezone Hogebuizen 33. Ettegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
7: Ede een zaak. En wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Oepsignor. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.
1: Altijd oldies.
3: Zo mensen, het is 10:30 gepasseerd bij ons, ook in de studio, samen met Luc de Koning. 10 jaar later. En we zijn soms nog wel eens aan het teruggaan. Gelijk als na 1975 hadden we dan een diploma,
4: ja. Ja, heerlijk. Er zijn mensen toen die dat kunnen getuigen, maar ik liep een meter boven de grond. Zo opgelucht en blij dat ik was van, en nu gaat het beginnen.
3: Maar in 1973 heb je dan ook al op 21 jaar in TMMT een rol gespeeld. Met Luc Springwell,
4: ja.
3: Tessie Moerenhout en Camilla Blaireau.
4: Ja, Camilla leeft nog, ja. Luc Springwell leeft nog, maar Tessie is er niet meer.
3: Nee. Die was er nog wel toen we hier opgenomen hebben.
4: Ja.
3: Nee, ook niet meer. Nee, 2011, hè.
4: Ja.
3: Is er gestorven.
4: Klopt.
3: Ja, dat was er ook niet. Maar Camilla is er nog en speelt nog.
4: Ja.
3: Wel, hè. Ja. Die zie je niet naar de pensioen.
4: Maar het is eigenlijk raar, hè, dat je in het begin van je carrière met Camilla speelt en dat je elkaar dan een hele carrière lang nooit, maar dan ook nooit tegenkomt op theater of in een film of televisie of zo. En dan met Thuis zijn we dan eindelijk toch wel samengekomen. Ja. Helaas was het om haar te vermoorden.
3: Ja, dat was niet zo plezant. Dat. Maar ze is terug uit de dood opgestaan.
4: Ja.
3: Ze is ergens anders in een ander feuilleton. Luc Springwell, ja, ook een figuur in 1952 geboren.
4: Ja.
3: Leeft nog, woont ergens in Oostende, denk ik.
4: Ja.
3: Zie je die mensen?
4: Hij gaat terug naar zijn roots. Ja. Ik denk zelfs dat ik op Facebook een foto heb zien passeren dat hij op een zeiljachtje zit.
3: Ah ja.
4: Dus dat heeft hij altijd wel gedaan, meen ik mij te herinneren.
3: Maar het is ook al lang geleden dat je hem nog eens eerder
4: hebt. Ja. Dat moet geleden zijn van de begrafenis, het afscheid nemen van Tessie Moerenhout, 2011. Ja.
3: Als je het nou terugkijkt op dat acteren, of gestond voor de klas, is acteren vooral studeren of is dat vooral aanleg? Of is het een combinatie van de twee? Dat kan natuurlijk.
4: Natuurtalenten. Ja, ik zou kort kunnen antwoorden en zeggen, want ja, het is een combinatie van de twee. Maar ik heb daar heel lang en heel veel over nagedacht. Omdat ik met die mannen van het conservatorium ik wilde hen leren ontdekken van, je moet het zelf vinden. Ik vind dat elke acteur een klein beetje een self-made man is. Je mag nooit opgeven en nooit genoegzaam je gaan neerleggen bij wat je nu bereikt hebt. Nee, er is altijd een stap verder. Maar wat was de vraag ook weer?
3: Of dat het vooral natuurtalenten zijn zonder opleiding. Ja. Dus die kunnen zonder opleiding. Of zeg je, nee, die opleiding
4: is noodzakelijk. Ik heb heel lang gedacht van dat ik absoluut geen natuurtalent had. En dat ik een aantal kwaliteiten had. Ik zag er toen niet zo slecht uit. En mijn stem viel in goede aarde. Maar dat was allemaal de buitenkant. Ik heb moeten leren ontdekken dat die binnenkant veel interessanter is en een veel vruchtbaardere grond is om beter te acteren. En dan kom ik eigenlijk terug op het vertrouwen dat ik had toen ik daar het loze vissertje aan het zingen en spelen was. Het is ergens een beetje thuiskomen, binnenin jezelf. Dus in die zin ben ik toch wel geneigd om te zeggen van, ja, ik heb toch wel een soort van natuurtalent, een aanleg, ik ga een zwaar woord gebruiken, hè, roeping. Mijn roeping is om mij met zinnen te verzetten en zo de zinnen van de mensen te verzetten.
3: Ik denk dat, alleen nu dat je dat zo zegt, denk ik dat inderdaad voor een acteur toch vaak wel kan een roeping zijn, omdat dat niet het meest voor de hand liggende beroep is. Dat is precies niet alsof dat je dat als beroep gaat kiezen.
4: Ja, wist ik veel dat je daar inderdaad kon voor studeren.
3: Ja.
4: Maar die in mijn tijd, dat stelde te weinig voor. Ik heb dus zelf met vallen en opstaan moeten leren in mezelf te vertrouwen en mijn steentje bij te dragen op mijn manier.
3: Ja. We zijn dus inderdaad 10 jaar verder. En je hebt dat juist al aangehaald. Met Stadé op mijn briefje ook. Doet het niet raar dat je ook in die laatste 10 jaar verschillende collega's eigenlijk zien verdwijnen omdat ze sterven?
4: Ja.
3: Ik neem iemand voor Remo Bossaerts bijvoorbeeld.
4: Het is opvallend. En iemand heeft mij ooit gezegd van, je moet eens kijken naar mensen van de leeftijd tussen de 65 en de 75. Daar komen de meeste kankers voor.
3: Ja.
4: En dat klopt. klopt ook wel. En,
3: dat is de bekende.
4: Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is bemoedigend dat je dat zo zegt. Ja.
3: Ja.
4: Maar mijn pa is gestorven als hij 77 was. Dus dat is niet echt een jaartal om naar uit te kijken.
3: Nee.
4: Maar ik zal het u weten te zeggen.
3: Ja, we zullen dat afwachten. Maar je hebt collega's in verdwijnen. Ik ben juist genoemd. Raymond Bossaert.
4: Ja, Raymond, dat was mijn leermeester. Daar heb ik echt veel aan gehad. Niet dat hij mij instrueerde of regisseerde of zo. Maar zijn aanwezigheid was voldoende om geloof te hebben in... Het is leuk om te spelen. Je moet die goesting blijven koesteren.
3: Ja.
4: En ik ben heel dankbaar dat ik een paar dingen met hem heb kunnen spelen.
3: Ik heb Michel Zena, die is een carrière, dat zit ook heel vaak in jeugdseries.
4: Ja. Hè?
3: En dan heb ik gezien dat jij eigenlijk in de jeugdseries bijna nergens niet te zien zit.
4: Nee, Merlina ik denk dat ik ooit eens iets heel kleins heb gedaan voor Xenon.
3: Ja, en Merlina ook.
4: Merlina, dat was ook een plezante tijd, ja. Absoluut. Bob Lebel. Wat minder aangenaam was van die Bob Lebel. Op een bepaald moment stormt hij een bureau binnen van Merlina. En hij trekt een stoel met zich mee. En hij valt dan flauw. Probleem was, die stoel was echt. En die stoel is op mijn tanden terechtgekomen.
3: Oei.
4: Dus ik ben sindsdien twee tanden minder rijk.
3: Ja, en twee andere tanden in de plaats gekregen.
4: Ja.
3: Ja, oké.
4: Okay. Ja, voor de kunst moet ik kunnen afzien. Hè?
3: Ja, ja. Ja, dat is waar. En mama Merlina is achteraf wel een soort kunstserie voor de jeugd geworden. Hè?
4: Ja, eigenlijk ook gelijk de collega's. Hè? Dat is zoiets waar mensen met heel veel nostalgie aan terugdenken. Net zoals er mensen nog altijd reageren op het feit dat ik in Silde Strandhuder heb meegespeeld. Dat heeft in hun jeugd iets losgeweekt.
3: Ja, maar men heeft iets over de jeugdseries van de VRT en toen een BRT. En ze is een boek uitgegeven, maar van Merlina hebben ze dan een apart uitgegeven.
4: Ja,
3: omdat dat zo... Ja, dat waren dan nog andere dingen dat daarvan afgeleid werden, maar dat was toch wel belangrijk.
4: Mijn mooiste herinnering van jeugdfeuilletons is Kapitein Seppose.
3: Ja.
4: En daar speelde Raymond ook in mee, als Ben.
3: Ja, ja.
4: En dat is dan wel plezant dat je zo een held van je jeugd... Dat je die in één keer ziet staan voor u op het podium en dat klikt.
3: Ja, inderdaad. Dat vond ik van geweldig, Veelton ook. En zijn grootmoeder vond ik dat goed in een rol. Ik kan even de naam kwijt van haar, van de actrice. Maar
4: ja.
3: Dus, 10 jaar geleden zou ik het nog geweten hebben, maar nog niet. Je hebt ook in tekenfilmserie van Kruifje een figuur gespeeld. En als ze dat tegen mij zou zeggen, welke is dat dan? Ja, dan zou ik zeggen, het zal wel kapitein Haddock geweest zijn.
4: En inderdaad, het was kapitein Haddock. Ja. Maar ook weer zoiets raars. Mijn hele carrière, klinkt zwaar, hè, een carrière. Maar in mijn loopbaan, die hing constant vast aan geluk en toeval. Ja. Dus ook die serie van Kuifje. Eerst hadden ze mij gecast voor een van de Janssens.
3: Ja. Okay.
4: Maar de man die normaal kapitein Haddock zou spelen, die eiste toch iets te veel geld. En ze dachten dan van, Luc de Koning die is goedkoper, we gaan die eens een kans geven. En ik moet zeggen, ik had er eigenlijk geen zin in om die kapitein Haddock te spelen. Maar de proef die ik toen moest afleggen was kapitein Haddock, eerste kennismaking met Kuifje. En hij is dronken en hij weent om zijn moeder.
3: Ja.
4: Dat was een hele boterham om in één keer te spelen. Maar ineens... Dat marcheerde.
3: Ja.
4: En ik heb dat met ontzettend veel plezier gedaan.
3: Het was de jaren 90, hè? De helft van de jaren 90. Ja. En dan Merlina was eigenlijk begin jaren 80.
4: Ja.
3: Goed, we gaan toch nog even poseren. Misschien is een leken dat je zelf... als ik nou zeg Bach, Beatles, Brill of Brahms, Bowie, Beko.
4: Doe dan zoals ik mij nu voel, maar met een Bowie.
3: Bowie?
4: Ja.
3: Mogen we iets van Bowie spelen?
4: Okay.
3: Voilà, alstublieft.
0: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Zo mensen, we hebben een Bowie achter de rug. We zitten hier nog altijd met onze Luc de Koning voor het gezicht dan. Niet achter de rug, maar ervoor. Waarom Bowie nu? Omdat omdat ik me zo voel nu.
1: Ja, we hadden het over afscheid nemen en mensen die sterven aan kanker en zo. En Bowie is dat ook overkomen. Die heeft toch wel het een en ander betekend voor mij in mijn jeugd, hoor. En later ook nog, hè. Maar zijn laatste LP, CD, daar ben ik altijd kapot van als ik die opzet. Maar in zekere zin, het is erg, maar aan de andere kant heeft hij toch in schoonheid kunnen afscheid nemen van ons.
0: Ja.
1: En dat vind ik nog altijd... Ik kan niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk voor mij muziek is en hoe belangrijk voor mij bijvoorbeeld dat kerkbezoek is. Hè. Van, dat is een moment van bezinning, een moment van tot rust komen. Ik probeer ook altijd een klein beetje muziek te laten weer klinken in de kerken als ik die open hou. En dat is dan weer de ontdekking. Je hebt de keuze gegeven van Bowie of Bach. Dan zet ik heel vaak Bach op.
0: Ja.
1: Mozart die gaat naar de hemel, Bach die komt van de hemel.
0: Ja, zo gezegd. We gaan toch nog eens even terug naar uw begincarrière, direct na uw opleiding. Een van de eerste dingen dat je doet, is een stuk van Dora van der Groen in een soort tv-film gegoten. Lancelot van Denemarken.
1: Van Denemarken, goh.
0: 76.
1: Ja, dat is ook weer zo'n een geval van toeval. Hè.
0: Je vindt daar niks van terug, hè, op, van beelden, hè, van die film. Of misschien wel, maar ik vind het niet.
1: Ja, er zijn zoveel misschien dingen die verdwenen zijn. Er zijn bijvoorbeeld banden die dubbel gebruikt werden op de VRT. Ja. En daardoor zijn er dingen wel verdwenen. Het is zelfs zo ver gekomen dat een bepaalde scène van Maria Spermali weggeveegd werd.
0: Ja.
1: En we hebben dat opnieuw moeten doen.
0: Ja.
1: Maar Lancelot van Denemarken... Ik had toen de mogelijkheid om vast te komen in het Mechels Miniatuurtheater.
0: Ja.
1: Maar ik wou toch ook graag met Dora van Groen werken.
0: Ja.
1: En ik heb toen gezegd van mag ik de twee doen? En dan heeft Fred gezegd van nee, dat doen we niet. Je moet een keuze maken.
0: Ja.
1: En ik heb een keuze gemaakt waar ik eigenlijk nog altijd geen spijt van heb. Lancelot van Denemarken... Dat was ook mijn Bert André.
0: Ja.
1: En die zei toen wel een beetje cynisch van... Ja, ze heeft van ons allemaal kleine Dora van de Groentjes gemaakt. Maar beter een Dora van de Groentje...
0: Ja.
1: Dan Luc de Koning die nog nergens stond.
0: Ja, maar ik was toch wel wat verbaasd. 76, een van uw eerste zaken dat je deed dan.
1: Ja.
0: Als direct ook als Lancelot, denk ik, dat je speelde. Hè.
1: Ja.
0: En als je dan die namen dan ziet. Hè, inderdaad, Bert André, maar ook Hugo Prinsen.
1: Ja.
0: Ook met Marleen Joos nog getrouwd hier in Mechelen. Wart Ravet.
1: Ja.
0: Ze waren toch namen.
1: Ja,
0: allemaal,
1: ja.
0: Hè? Marleen Maas in de tijd was toch ook redelijk gekend. Hè?
1: Absoluut.
0: Van Ezeghem. En dan middeleeuws toneel eigenlijk.
1: Ja.
0: Spelen. En dan gaat die 952 versen moeten in het echt spelen, gelijk als het geschreven was. Of was men dat toch niet te verstaan?
1: Het is er ingestampt. Ai, God Heer, hoe kan het zijn dat ik die schone Sanderijn zo in het hert durf begeren? Iets in die zin.
0: Ja. En zo moest dat ook spelen, echt? Of
1: ja,
0: of?
1: Maar ik vond wel dat Dora van der Groen erin geslaagd is om dat Middel-Nederlands zo te sturen en bij te schaven dat het realistisch klonk, dat het geloofwaardig klonk. Het had een bepaalde charme, vond ik.
0: Ja, dan moest er geen ondertitels onder.
1: Nee.
0: Het was zo te spelen. Zouden die teksten er nou nog zo gemakkelijk in krijgen als toen?
1: Teksten van lang geleden, die kan ik nog zo woordelijk brengen. Cool. Maar wat er recent gebeurd is, vraagt mij niet om een stukje uit thuis te spelen. Want dat zou mij echt niet meer lukken.
0: Ja, nee. Ik noem het juist Marleen Maas.
1: Ja.
0: En dan wil ik een sprong maken naar iets anders. Hoorspelen, dat heb je eigenlijk nooit gedaan. Hè? Het
1: ik heb het één keer gedaan. En de regisseur toen, die zei van... U gaan ze nog vragen. Ze hebben mij nooit meer gevraagd. Ik weet ook niet waarom.
0: Dit is maar... niet veel meer geweest eigenlijk. Ik hoog de echte hoorspelen.
1: Nee, het is weggedemsterd. Maar nu krijg je in de plaats van de hoorspelen de podcast.
0: Ja. Eigenlijk
1: en
0: wel.
1: Dat is ook iets dat welig aan het tieren is. En ik vind het een klein beetje een overdosis op dit moment.
0: Klopt wel.
1: Iedereen begint met een podcast.
0: Je vindt van alles iets. Hè?
1: Ja.
0: Denk dat ze
1: influencers.
0: Dat doe ik nog. Inderdaad. Maar dat koekoeksnest van 90 tot 97, dat was eigenlijk ongelooflijk. Elke 10 minuten, elke dag.
1: Heel populair, hè?
0: Ja, dat is toch eigenlijk...
1: Inderdaad, daar heb ik ook aan meegedaan, dat is juist.
0: Trefkes toch aan het andere gedaan. Hè? Ja, maar niet zo heel lang. Hè.
1: Nee, ik meen me zelfs te herinneren dat dat met een Franstalig accent was, maar daar ben ik helemaal niet zeker van.
0: Ah, ja. Dat was iemand met een Franstalig accent in.
1: Ja.
0: Ja, maar Marleen Maas getrouwd met een zoon van Anton Peters.
1: Ja, dat klopt. Met Anton de Mark Molen. Ja.
0: Heb je die nog ooit tegengekomen, Anton Peters, in uw carrière?
1: Ja, omdat ik af en toe wel eens mocht spelen in de KVS. Eigenlijk was mijn droom, als ik afstudeerde, van geef mij een rol, een vaste baan in het Koninklijk Vlaamse, in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Dat is er ook nooit van gekomen. Nee. Maar ik herinner mij stukken waarin en Anton Peters en Nan Buyl meespeelden. En er is toch wel een verschil, hoor. Als ik heel eerlijk mag zijn, Nan Buyl had een soort van vanzelfsprekendheid in zijn comediespelen. En bij Anton Peters was het toch wel vaak lachen of ik schiet.
0: Ja.
1: Ja, dat is een verschil.
0: Die de revues ook en zo, hè? Ja. Anton Peters in een tijd.
1: Maar die heeft ontzettend veel betekend, ook voor het cabaretwezen in Vlaanderen. Hè?
0: Inderdaad.
1: Maar dat zijn allemaal van die namen die misschien sommige mensen nu niks meer zeggen.
0: Denk dat wel?
1: Van onze daar ben ik zeker van.
0: Maar van onze leeftijd.
1: Ik denk zelfs, als je nu zou vragen aan bepaalde studenten van het RITS of Conservatorium Gent, Antwerpen, noem maar op. En je zegt Nan Buyl, zeg je dat iets? Er zijn er veel die zouden zeggen van, tja, nooit van gehoord.
0: Is dat niet de vent van Chris Lomme, zouden ze misschien zeggen?
1: Ja.
0: Maar voor de rest. Ja. En nog Lomme. Tot die speelde al dat als zo klein was. Hè?
1: Ja. In De Witte. Ja. Prachtige film trouwens.
0: Ja, inderdaad. Zeg maar, nu heb ik het juist gezegd. Lanceloot van Denemarken, 76, eerste keer. Dat was niet de eerste keer. 75, heb ook eens een film meegespeeld. Een tv-film van een uur en een half. Klaaglied om Agnes.
1: Oh ja, ook dat weer was ongelooflijk toeval. Hè.
0: Van Marnix Gazen, geloof ik.
1: Ja. Ik heb zelfs nog altijd een brief van Marnix Gazen om mij te bedanken. Omdat ze zeiden van, mensen die mij kenden, herkenden zich in die herkende mij in die rol die je toen gespeeld hebt. Ja. Dat is wel pakkend natuurlijk. Maar ook dat is weer een ongelooflijk toeval. We hadden een lezing. Iedereen zat daar rond de tafel. En Luc Springel en ik gingen daarin figureren. En wij keken naar elkaar en we dachten van, die hoofdacteur die brengt er niks van terecht. Dat trekt op geen
0: botten.
1: Voilà. Effectief, de avond zelf belden ze mij en ze hebben ook Luc Springel gevraagd. Wil jij eens een test afleggen voor die hoofdrol? Dus de Marnix Gazen in het verhaal van Klaaglied om Agnes. En ik heb dat gedaan en ik had de rol. Ja. En dat heeft ontzettend veel wakker gemaakt bij mij. De techniek die je dan meekreeg om die film te maken, heeft mij ontzettend geholpen om dan toch uiteindelijk mijn diploma te halen.
0: Ook weer met mensen dat ik zeg, ja, hoe komen ze erin terecht? Nog een band van een bekende Mechelse zangeres.
1: Ja.
0: Jo Leemans, Mark. Mark Leemans,
1: absoluut. Ja. Dat was ook schrikken. Toen ik hier een tijdje woonde, ging ik bij de dokter en ik zag daar een doodsbriefje staan. Mark Leemans.
0: Ja.
1: En dan word je even stil van. Ja.
0: De pastoor van de Paradijsvogels, voor de mensen die dat nog kennen, die zullen dat dan hem daar wel laten herkennen. Maar hij speelde daarin mee. Walter Cornelis, ook nog in de reden van zich kennen.
1: Ja, die mannen allemaal.
0: Dat was toch ongelooflijk.
1: François Morel. Bernard ook nog.
0: Ja. Jacques Morel, die kennen we nog.
1: Ja.
0: Baconfoy.
1: Ja.
0: Ik denk dat de mensen zich dan nog wel herinneren.
1: Ja.
0: Voilà. Bruno Schevernels.
1: Ja.
0: Dat er ook in mee. Goed. We gaan, Sabine, nog even over theater, maar we gaan eerst wat thuis tussenhoud.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Als je niet gaire het plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat zetten op één dag een spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met WP's.

0: Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
1: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
0: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak. Op uw dak.
2: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
3: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
4: Och, kijk hier. Beerput vol of geen overstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
5: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
4: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
5: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
4: Lazarums.
5: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
3: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18. Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
6: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.
2: Voilà, het is een beetje reclame geweest en wat muziek. En zo zitten we toch terug na 11 uur samen met Luc de Koning. En voor mij heb ik het nog geen moment verveeld. En ik hoop het ook niet, Luc. Want ja,
3: ik hoop van
2: mensen moeten blijven luisteren. Hè.
3: Ja.
2: Weet je wat ik mezelf wel ondervind? Als jij zo schoen vloms klapt, dat ik het moeilijk heb om dan ook te blijven mekkels klappen.
3: Het, ja, het viel mij ook op.
2: Ja, ja, maar ja,
3: mijn excuses.
2: Maar dat kan ik wel, ik kan het toch proberen. Hè. Theater. Ja, in het begin zouden een... Klopt dat ik zeg, want dan moet ik oppassen. In het begin zouden een bepaalde angst gehad hebben om op die toneel altijd te gaan staan.
3: Oh, zwijg. Oh, al de momenten dat ik stierf voordat ik het podium opstapte. Je wilt het niet meemaken. Tot ik op een bepaald moment zei van, maar Luc, wat kan er gebeuren?
2: Ja.
3: En het antwoord was niks eigenlijk. We zien wel wat er gebeurt. Maar, ja. En sindsdien heb ik veel minder last van plankkoorts.
2: En tekst vergeten, dat doe je niet op het zeil?
3: Goh, ja, ja. Een van de laatste stukken die ik gespeeld heb was Antigone van Jibbe Willems. En op een bepaald moment, ik speelde Creon, val ik stil. En ik wist het niet meer. En dat heeft misschien een paar seconden geduurd. Maar voor een mens op de scène is dat uren afzien, ja, op die paar seconden. En ik zei echt oprecht van, ik weet het niet meer. Maar blijkbaar toch een klein beetje in de rol. En ik dacht, nu hebben ze toch in de coulissen gehoord van, we moeten hem souffleren, we moeten hem helpen. En die stonden er allemaal te kijken gelijk koeien aan een trein. En ik ben dan maar opnieuw begonnen met mijn tekst. En dan ben ik gewoon door kunnen gaan.
2: Het rare is, op toneel vind ik dat mensen die erop staan, soms denken van, god, daar heb ik gemist. Maar dat dan dat publiek zegt, oh, dat heb ik eigenlijk niet goed.
3: Ja, en dat is een grote geruststelling. Ja. Over het laatst, een goede vriend van mij, die heel vaak in het amateurtheater speelt, hier in Mechelen, Peter Geerts, die zei ook van, in het stuk dat ik ga kijken ben in de Korenmarkt, Desperado, ik heb even geaarzeld in mijn tekst, heb dat niet gemerkt. Ik zeg, nee, absoluut niet. Nee. En het kwam ook goed over, dus...
2: Toen als ik juist begon, ook in het amateur, dan zei er een dat al lang speelde tegen mij, zeg, je moet niet pauzen, dat hij dat in de zaal zitten met een boek op hun schoot zitten.
3: Voilà. Dat is ook een geruststelling natuurlijk.
2: Ja, dat is ook een geruststelling. Inderdaad. Maar is het dan toch niet om te zeggen, ik weet nu, Jacques Van As speelt nog in televisie, ja, dat iets gemakkelijker is, als je daar eens mist, ja, dan nemen ze terug op. Hè.
3: Ja, dat is het voordeel van televisie en van film natuurlijk.
2: Kunnen dat dus misschien langer spelen dan...
3: Goh, dat is een heel goede vraag. Maar ik denk, een echte acteur, hè, staat toch liefst op de planken. Hè.
2: Ja?
3: Dat is met de adem van het publiek dat je op dat moment ervaart en dat u ondersteunt en u aanmoedigt om verder te gaan in die rol. Dat heb je bij film niet, dat is veel technischer. Hè.
2: Maar dat moet toch een geweldige, gezonde job zijn op de televisie spelen. Die twee mensen in familie, die zijn al 100 jaar, dat koppel. En die spelen nog.
3: Ja, maar ik vrees helaas dat zij een beetje de uitzondering zijn op de regel. Ik denk dat er heel veel het na hun 65ste voor bekeken houden.
2: Ja, ja, oké. Okay. Theater, is dat nog doenbaar? Zeker niet. Ik heb het niet over het amateurtheater, want die spelen dan plezante stukken, komt toch veel volk en dan hebben ze juist, en die moeten hun acteurs niet betalen. Maar de andere theaters, is dat nog doenbaar zonder subsidies?
3: Goh, alweer een goede vraag. Ik denk dat er zijn minder en minder mogelijkheden binnen het officieel theater. Dus ik begrijp dat heel veel mensen zomaar iets ad hoc opzetten en daar proberen van te leven. Het is niet evident, maar het weegt niet op tegen het plezier dat je beleeft. Ook al ben je niet gesubsidieerd, het plezier dat je beleeft aan mogen voor een publiek dingen doen... Het laatste wat ik toevallig heb gedaan was Casanova aan de Deilen.
2: Ja.
3: Waar dus mensen met verhalen van over Casanova uit zijn biografie rondtrokken in Mechelen.
2: En op een bepaald moment... Rudy de Metz was daar nog bij betrokken. Hè?
3: Ja. Ja. En ja, inderdaad.
2: Ook nog iemand
3: een van de prachtige gidsen, ja, van die een enorme Italo... Italo Foop. Liefhebber van Italië was.
2: Ja, inderdaad.
3: Nee, maar toevallig was hij een van de acteurs die niet kon meedoen. En ik heb dan moeten inspringen om zijn rol te spelen. En dat ging mij goed af. Ik heb daarvan genoten. Echt waar.
2: Ja. Nou, geweldig, hè. Je hebt me met de juist heel de bal genoemd. Als ik een verschil... Ik weet het niet dat het correct is, hè, maar een verschil tussen... Luc de Koning en Gilles de Bal.
3: Ja, gij een waard... vrouw en ik ben een man.
2: Dat is natuurlijk. Maar jij was geen carrièreplanner.
3: Ik denk Gilda ook niet ambitie, maar die was goed en die werd gewoon goed gevraagd en goed omringd en die heeft daar carrière in gemaakt. En ik ben van het een in het andere gerold, ik maak daar geen drukte rond hoor. Ik had waarschijnlijk iets verder kunnen geraken had ik mij gefocust op ofwel theater, ofwel televisie, ofwel regisseren, ofwel lesgeven. Maar ik heb een beetje van alles door elkaar gedaan, hutspot, leuk. Ja.
2: En je hebt die altijd gemasseerd. Meestal toch.
3: Ja. Ja, de momenten dat ik echt met lange tanden tegen mijn goesting, kan ik op één hand tellen.
2: Ja, zeg, we zitten nu na 10 jaar, Luc, nog altijd een illegale downloader van muziek. Wat had je dat toen gezegd?
3: Moet dat nu hier bekendmaken?
2: Mag je dat
3: Geert Mechelen dat hoort, dat ik...
2: Ja, dat we dat toen al gezegd.
3: Ja, ik blijf dat fanatiek bezig. Mijn systeem is nu om bepaalde programma's van Clara te bekijken wat de muzieklijst inhoudt en dan te gaan zoeken op YouTube van bestaat daar iets van?
2: Ja.
3: En dat inderdaad illegaal te downloaden.
2: Maar voor jezelf.
3: Alleen voor mezelf.
2: Ik denk dat dat dan nog
3: en af en toe moet ik toegeven dat ik ook die muziek een beetje laat weer klinken in de kerken.
2: Ja,
3: dat wel.
2: Ja, maar dat mag wel.
3: Wat blijft onder ons?
2: Die zijn ook al lang dood, die mensen, dat gemokt hebben. Voilà. Die hebben daar geen rechten
3: meer
2: van. Dat
3: kan het nu schelen. Ja,
2: voilà, inderdaad. Maar luisterde je ook veel naar Spotify en dergelijke dingen? Of
3: zeer erg fanatiek bezig met YouTube.
2: Ah ja.
3: En okay. Wat je daar allemaal ontdekt, zelfs als je Luc de Koning zou intikken, kan je op YouTube dingen van mij tegen. Komen.
2: Is het echt?
3: Ja.
2: Ik ga hem eens proberen.
3: Ja.
2: Maar ik heb dat ook al, denk ik, wel eens gedaan. Maar nu dat je 74 jaar geworden hebt, of nog... Ja, geworden hebt.
3: Nee, ga worden, laten we het een beetje uitstellen.
2: Luisterde dan naar andere muziek als je 10 of 20 jaar
3: geleden? Ik heb altijd een zeer gevarieerde smaak gehad, maar ik moet toegeven dat ik de laatste tijd heel erg neig naar Bach en Vivaldi.
2: Pachelbel? Hoe is dat? Pachelbel? Dat is misschien
3: ook
2: een beetje te plezant.
3: Ja.
2: Ja, toch ook. Ja.
3: Ja.
2: Oké. Okay. Voelde u na 11 jaar, want je was toen 1 jaar Mechelen, als je bij ons was, na de 11 jaar Mechelen, voelde u na meer manenblusser als toen?
3: Goh. Ik denk dat... Ik kom van Jette. Hè, dat is een gemeente rond Brussel. En ik heb altijd gedacht van... je kan Luc wel uit Jette halen, maar je kan Jette niet uit Luc halen. En nu moet ik zeggen van, je kunt mij uit Mechelen weghalen, maar je kunt Mechelen uit mezelf niet meer weghalen.
2: Nee.
3: Ik ben echt gehecht aan mijn rondjes. Ik fiets heel graag en heel vaak rond in Mechelen en in omstreken. En ik voel me hier... Ja, thuis, aanvaard. Zelfs als de mensen zagen in het Mechels, hè, vind ik het zalig. Dat
2: gebeurt wel al eens.
3: Ja.
2: Maar je kent hier ook dat je toen zei, eigenlijk is dat niet mijn eerste keus. Maar daar gaan we het na het volgende blokje kunnen over hebben. Eerst nog wat muziek.
4: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: Just, het is 10:45 en we gaan stilletjes aan naar de 12 uur. Dus het beet misschien tijd voor een imperatiefje. Maar we waren ertoe gekomen dat je zei, het was misschien niet je eerste keus om naar Mechelen te komen. Je hebt toen gezegd, Leuven was eigenlijk mijn eerste keus.
1: Ja, eigenlijk was de eerste keuze...
0: Maar te duur.
1: Ja, maar mijn eerste keuze was eigenlijk aan zee.
0: Ah, ja.
1: Want ik had er een appartement. En het plan was van met pensioen en we gaan aan zee. Tot Lilian, die van ons, zei van op de kerstavond was dat zelfs. Weet je, die zee, ik zie dat niet zitten. Want in de winter is dat dood. Ja. En zelfs in Oostende is het nogal stil in de winter. En toen zei ik van, ja, bon, geen probleem, dan doen we iets anders. Hè. En we zijn eerst gaan kijken in de buurt van Leuven. Maar dat was te duur.
0: Ja.
1: En toen zei de zoon van Lilian van, probeer eens Mechelen. Want die woonde al een tijdje in Mechelen. En we zijn dan ene nacht op hotel gegaan om heel Mechelen te verkennen. En een beetje daarna zijn we gaan zoeken naar een appartement. En het eerste appartement dat we tegenkwamen was Bunk erop. Dat was het huis waar Jos Chabot, een bekende architect van Mechelen, heeft gewoond.
0: Inderdaad.
1: En dat heeft nog een beetje de charme van het interbellum. En daar zijn we echt als een blok voor gevallen. En ik heb er geen moment spijt van.
0: En
1: Leuven mag de pot op.
0: Voilà, maar je gaat er ook geen spijt van hebben, want toen was Leuven duurder, maar pas daarna Mechelen duurder.
1: Ik denk dat Mechelen nu in stijgende lijn duurder wordt. Maar overal.
0: Als je het

0: dat is hoe je het neef wij ja. praat, dat volg ik wel. En dan die zei toch dat het nog wel iets langer zal duren dan dat gepland was. En
1: ja, wel, ik zou ervoor tekenen, moest ik het einde van die werking kunnen meemaken.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het gaat wel een beetje verrood, vind ik, nazen. Maar goed. Gezegd, nou, just, ja, ik voel me nou wel echt manenblusser. Maar van de Mechelaar werd wel gezegd dat het een zagenvent is. Of merkte dat ook? Of is dat niet...
1: Ja, ik merk het aan mezelf dat ik ook begin te zagen van... waarom moet ik zo'n omweg maken om tot mijn huis te geraken? Met al die plannen die ze hebben met de ringen en doorknippen en toestanden.
0: Ja.
1: Maar dat went. Ik ben al content dat ik thuis geraak.
0: Ja, toen had je zei, ik voel me hier nog maar, ik ben hier nog maar een jaar, maar ik voel me omarmd door de Mechelaars. Is dat nog altijd zo?
1: Ja, dat is heel, ik kan dat ook moeilijk uitleggen. Net zoals ik mij thuis voelde komen als ik het Loze Vissertje deed, heb ik mij hier gaandeweg thuis voelen komen.
0: Dus ja.
1: Dat heeft ook te maken, denk ik, met Mechelen is niet echt Antwerpen, hè. Mechelen is Bourgondië. En die geschiedenis van vroeger, die voel je nog stromen in de aders van de Mechelaars, vind ik.
0: Zeg, en dingen, Else Lena, hoe zit dat 10 jaar later? Want die zijn nog 10 jaar over geworden.
1: Ja, ja.
0: Dat is toch ook wel wat in verhaal.
1: Maar het zijn nog altijd 2 schoonvrouwen.
0: Ja.
1: Alleen het waren 2 schoonmeisjes, maar nu zijn 2 schoonvrouwen geworden. En de ene zit in Huizingen en de andere zit in Schaarbeek. En die doen dat goed, en hun kinderen ook. Dus daar ben ik ontzettend dankbaar over.
0: Als ik zo dat overzichtsfoto zie van een Facebook van boven, die wordt altijd maar groter en groter.
1: Ja, ja, het is een bende geworden. Het is een absoluut.
0: Bende geworden.
1: Ja, ja.
0: Maar het straalt wel iets uit, moet ik zeggen. Dus
1: ja, ja.
0: Is wel,
1: het rare is dat ik altijd een soort van romantische hang heb gehad naar een familiegevoel of van die feesten in de tuin met lampionnetjes en zo. Maar dat is werkelijkheid. Dat is echt. En daar ben ik zo dankbaar voor. Hè.
0: Ja, dat is mooi, hè?
1: Ja.
0: Voilà, zeg nog even naar de muziek. We hebben het verleden hier ook over gehad. De Waterlanders, je hebt dat ooit gedaan.
1: Ja.
0: Weet je nog welk liedje dat je toen gekozen hebt van de 4?
1: Heb ik toen gevraagd naar Dans op de Titanic?
0: Ja, mooi. Weet het nog. Nou, moeten ze toch eens in taal... Ja, voor de mensen die het toen niet gehoord hebben. De Waterlanders, met uw foto, nog heel jong, hè, met krollen.
1: Ja.
0: Niet met heel lang haar, maar toch met krollen. Wat beter dan, maar dat was nog een ander ook.
1: Ja, Dansen op de Titanic.
0: Ja, en Dansen op de Titanic. En dan was er nog een tweede singeltje.
1: Ja, maar
0: misschien nog wel beter gedaan, hij ook. Dat was Iedereen doet.
1: Ja,
0: doet.
1: Dat was de eerste.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Als je mag kiezen om eentje te spelen, wat gaan we
1: dansen
0: nu pakken?
1: Dansen op de Titanic.
0: Terug Dansen op de Titanic?
1: Ja, ja, absoluut.
0: Maar goed, maar,
1: omdat ik vind dat op basis van een brief die ik geschreven had aan Raymond van het Groenwoud, heeft hij zo'n beetje een soort van levensverhaal van mij gemaakt, gebaseerd op de Titanic. Waarom de Titanic? Omdat het verhaal gaat, als die een boot aan het zinken was, dat het orkest bleef doorspelen. En zo voel ik mij ook. Ik blijf, ondanks het feit dat het een heel rare tijd is, Trumpiaans gewijs en zo, is de taak van een acteur om door te blijven spelen.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan gaan we luisteren naar Dansen op de Titanic. De andere twee, dus de A-kanten, zitten in onze vaste programma's van Volksradio ook.
1: Okay.
0: Dus Dansen op de Titanic gaan ze minder dikwijls horen, denk ik. Dus we gaan dat spelen.
1: Dank u wel.

0: de meelikkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water? Is uw vanaf voor verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel te Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
1: Huur een bouwdroger.nl BE. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur een bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
0: Heb je problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat. Warmt uw droogkast niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestekken geven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be. En ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt. Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds open voor iets goed te gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je nou nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassroemel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassroemel met in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfoon op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op bras-rommelmarkt.be. De volgende Brassroemel met vindt plaats
3: zaterdag 6 en zondag 7 juni.
4: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Verroosde vijf of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
8: Altijd oldies. www.opsenior.be.
9: Radio Opsenior.
8: Altijd oldies.
0: Zo, het is, bekan, ja, het is al na 11:30. Ik heb het dus juist ook getrumpeerd. Maar ik dacht dat het vroeger was, Luc. Maar we moeten dus een beetje een tandje baas steken. Je hebt ooit ook eens een rol gemist. Hè? Die, dat ze, je hebt dat toen verteld, 10 jaar geleden. Ik heb een EBA. Hè? Je kende.
10: Ga je het mes nog een beetje dieper in de ronde steken?
0: De twee, hè?
10: Ja.
0: De twee volledige.
10: Ik gun het Jode Meijer om het dagboek van een herder te stond. Hij heeft het ook veel beter gedaan dan ik ooit had kunnen doen.
0: Ja.
10: Dus ik was totaal onrijp en totaal...
0: Op de trein zitten en
10: angstig tot en met van ik moet mij hier gaan bewijzen wat ik... tegen mijn studenten altijd zei van, je moet niks bewijzen, je moet alleen veel vertellen. Maar ik voelde toen een soort van, ja, paniek.
0: Ja.
10: En in die paniek ben ik, toen we naar de eerste lezing gingen, halverwege de trein naar Nederland afgestapt en teruggekomen naar huis.
0: Ja.
10: En die mensen hebben me nog gebeld en aangedrongen en zo, maar ik zat in een soort van zenuwinzinking en een totale ontkenning van de realiteit en niemand die mij kon geruststellen. En ik miste die geruststelling om die rol aan te durven.
0: En kon je dan zo achteraf dan lossen? Dat je zegt van, oh nou ja, dat is zoveel succes. En ik heb dat niet aangepakt. Kun je dat dan lossen? Of zeg je, godverdekken, want toen met dat en met
10: ik denk, als je dingen niet loslaat, dan blijven ze spoken in je kop. En dat is absoluut niet gezond.
0: Nee.
10: Dus ik heb geleerd met de jaren van, wat is mijn motto? Loslaten en graag zien.
0: Voilà. Daarmee laten we dat los. Nog één ding, dat speelde bijna allemaal Hollanders in mee. Behalve jou en nog één in Belg. Weet je dat nog? Pastoor Bonhomme.
10: En wie deed dat?
0: Bob Storm.
10: Oh god, ja. Amai, ja.
0: Ja, ook nog
10: die heb ik nog ergens tegengekomen op de set van Maria Spermali.
0: Ja,
10: god. Dat was nogal een figuur, zeg.
0: Boerkoene.
10: Voilà, ja, inderdaad.
0: Mensen van de Ere van Zichem. Ja. Dat was zo echt...
10: Ja.
0: Ze speelden altijd zo.
10: Ik denk dat Jode Meijer, die Hart Labeur heeft gespeeld, toen een klein beetje gekeken heeft naar Bob Storm. Hoe brengt die een boer naar voren?
0: Ja. Ja, dat is wel zo. Je hebt 10 jaar geleden ook gezegd, ik heb eigenlijk nooit spijt gehad van rollen. Ik kan het me niet aan het tellen, zo dat je zei. De rollen waar dat ik spijt van had, of die dat ik niet zo leuk vond achteraf. Maar als je ze op één hand kunt tellen, zijn er wel geweest.
10: Ja.
0: Is er iets dat je zegt, als ik daarna terug moest doen, ik zou het niet meer doen?
10: Maar, het ambetante is dat ik, als ik nu zou terugkijken naar dingen die ik toen deed, dat ik altijd bij elke rol zou zeggen van, ik zou het nu toch anders doen. Ik zou het op een andere manier aanpakken.
0: Ja.
10: Dus dat is een soort van perfectiedrang die echt niet gezond is. Dus ook dat is een teken dat ik het moet loslaten en mezelf graag zien.
0: Oh, dat is mooi. Je waart ook een ziener 10 jaar geleden. Want je hebt er waren dus verkiezingen geweest in Amerika en je hebt daar toen letterlijk gezegd, ah, Bart, ils se sont trompés.
10: Ja.
0: Dus het was, hebben ze hem dat 10 jaar later. Dus,
10: ze hebben zich alweer getrumpeerd.
0: Ze hebben dan ondertussen zich nog eens getrumpeerd. Is de laatste 10 jaar de wereld achteruit gegaan?
10: Ja. Absoluut.
0: Ja.
10: Ja. Omdat we tot voor kort leefden met de overtuiging van er is gerechtigheid in de wereld, er is eerlijkheid in de wereld, er is democratie in de wereld. En wel, dat wordt helemaal op de helling gezet en ik voel me daar zeer ongerust bij, eerlijk.
0: Ja, En kunnen we daar zelf iets aan doen?
10: Ik kan mijn klein steentje proberen bij te dragen door de wereld een beetje schoner te maken. Door bijvoorbeeld boeken in te lezen, wat ik net gedaan heb toen ik naar hier kwam. Ja. In te lezen voor de blindenbibliotheek. Over het laatst heb ik de eer gehad om De Reinhard van Tom Lanois in te lezen. En dat was een hele kluif, maar ik heb dat toch blijkbaar goed afgehandeld.
0: Toch niet zo gemakkelijk. Dat lekker zo van, je hoeft toch maar die een boek te lezen. Maar je hebt over 10 jaar gezegd, je moet niet al die stemmetjes doen van die mensen, want dat is niet te doen, want je leest lijst van je niet in een trokking.
10: En toch is dat er een beetje ingeslopen.
0: Ja, toch wel?
10: Ja. Maar het is ook een heel dankbare tekst die Lanois geschreven heeft. Hè. Maar op die manier probeer ik toch een beetje een tegenwicht te vormen tegen de brutaliteit, de hardheid, de ruwheid van de wereld. Het is echt niet leuk meer. En ik merk ook dat jongere generatie, dus mijn kinderen en hun kleinkinderen, toch in een soort van ongemakkelijkheid omgaan met hoe de wereld er nu aan toe gaat.
0: Ja. Dat is waar.
10: Maar, ik wil niet somber eindigen.
0: Nee, we gaan niet somber. We gaan terug naar 10 jaar geleden. Dat je zei, ik heb toch ook plezier gehad van een jonge acteur die, wat ik in geloof, toch mee op de trein gezet hem. En als je dan na 10 jaar ziet, Matteo Simone, is ook wel iemand die dat...
10: Ja, ik moet toen een neus gehad hebben voor... Dat is de gast om naar uit te kijken. En te kijken hoe ver... En die brengt het ongelooflijk ver. Je hebt ook een fantastische vrouw.
0: Ja, ik heb het onlangs nog gezien. Ik heb ze gezien in een restaurant op tv. En dan zag dat ook wel, was met dat kind.
10: En dat helpt wel, dat je zo'n steun thuis hebt van een vrouw die achter u staat. Ik heb ook zo'n vrouw. Maar ik heb altijd wel het laatste woord. Ik zeg altijd, je hebt gelijk.
0: Voilà. Als je 70 jaar geworden bent, op een gegeven moment...
10: De wijsheid komt niet met de jaren.
0: Nee, komt niet met de jaren. Ze hebben gezegd, ik ben toch wel een beetje selectiever geworden.
10: Ja.
0: In wat dan? In wat je aanpakt? Of in wat je doet?
10: Ik ga iets vertellen wat misschien niet plezant is, maar mijn laatste regie heb ik niet kunnen afmaken. Ik was bezig in Heist op den Berg, in het Heist Kamertoneel.
0: Ja.
10: En... op een bepaald moment voelde ik van, het vraagt mij te veel inspanningen en ik kan het niet vertaald krijgen wat ik in mijn kop heb om die mensen zover te krijgen om dat stuk te spelen zoals ik het voor ogen heb. En ik heb toen met spijt in het hart moeten zeggen van, sorry mannen, maar het gaat niet meer. En dus ik heb dat hoofdstuk afgesloten en ik begin nu aan een ander hoofdstuk. Ik begin sowieso met een Stabatjaar.
0: Ja.
10: Ik zal dan wel zien of het allemaal terugkomt. Maar de goesting was er nog, maar de inspanning werd te groot.
0: Goed, ja.
10: En heeft dat te maken met ouder worden? Nee, ik denk dat dat met een ingesteldheid heeft te maken. Maar het ging niet meer. Bon, iets anders dan.
0: Ja, oké, iets anders dan. Toch nog even iets minder plezant. Misschien in die 10 jaar nooit eens even een zwart gat gehad. Dat je zegt van corona bijvoorbeeld. Was dat moeilijk? Of
10: nooit alcohol? Nee, corona heeft juist iets vrijgemaakt bij mij. De bevrijding dat je op je eentje, los van alle andere mensen, met de fiets overal naartoe kon trekken. Ik heb dan echt de omgeving van Mechelen ontdekt. En dat was fantastisch. Dus eigenlijk corona, omdat ik er niet ziek van geworden ben, heeft mij heel veel bijgebracht in die zin dat ik een soort van rust, verlangzaam, zegt de dichter, heb gevonden. Ja.
0: Je hebt natuurlijk heel serieuze stukken gespeeld. Ik zie nou wel dat je ook in de regie durft dus een keer op de blote voeten in het park van de Garage Theater in Duffel, maar ook Jezus, Maria, Jozef, ik dien.
10: En het laatste wat ik gedaan heb was nog straffer, Toi Toi.
0: Toi Toi, dat was dan in de moedertaal.
10: Ja.
0: Ja. Is dat iets dat u meer is gaan liggen of zeg je... Komt gewoon op mijn weg en dan doe ik dat maar.
10: Ja, laten we dat maar zeggen. Het komt op mijn weg en ik doe het maar.
0: Ja.
10: Voilà.
0: En zijn dat, heb je daar echt ook plezier van als je dat dan ziet? Wat dat ervan gemokt
10: wordt? Ja, als je merkt dat het publiek reageert zoals je hoopt dat het gaat reageren. Ja, dan ben ik daar heel blij om. Ja.
0: Begrijp je dat de toneelgezelschappen zeggen, we spelen 4 stukken. We spelen graag eens een serieus stuk. Maar we kunnen er niet te veel spelen, want dan krijgen we maar 2 keer een zaal vol. En als je het vertalak gespeeld krijgt...
10: Ik vind dat een zeer gezonde inschatting van hoe een repertoire er moet uitzien. Ja. Verandering van spijs doet eten. moest het alleen maar comedisch zijn en dan van het soort van broek zakt af,
11: ja,
10: dan zou ik ervoor passen, maar zo variatie is mooi.
11: En de moedertaal die brengt wel die variatie. Ook een musical af en toe zelfs.
10: Ja, ja, ja, ja, chapeau.
11: Ja, ik heb dan een musical gezien van die poepen van in een taart van in Amerika, de Muppets.
10: Ja.
11: Zo met die, maar het was niet echt de Muppets, het was voor volwassenen, maar ja, het was wel echt prachtig, ja, ja, hè.
10: Ze liggen soms lat hoog, absoluut.
11: Absoluut. Een paar dilemma's, we hebben er nog tijd van hebben. Maar we gaan dat houden voor na de muziek.
10: Oké. Okay.
12: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Voilà, het zit er bijna op. Het is 11:15. En het is precies dat meneer nog maar juist zit. Samen met Luc de Koning. Ze mag hem toch ook nog eens een nummer kiezen. Maar dat hem wilt mee afsloten. Huh? Dat kan allemaal eens over nadenken. Een paar dilemma's kiezen tussen het een en het ander. Racing Jet of Racing Mechelen?
1: Racing Mechelen.
0: Aha, dat doen we me geire. Ja. Theater met een boodschap of prettheater?
1: Prettheater.
0: Ja, oké. Okay. Een matroos of piloot?
1: Matroos.
0: Ja.
1: Ja, ik ben meer een zeeman dan een bosmens. Dus, ja.
0: Ja. Wist dat je dat ging antwoorden? Want ik heb het ergens gelezen. Pensioenperiode of je werkperiode?
1: Allebei. Maar ik moet echt een keuze maken.
0: Ja.
1: Dan zou ik in mijn pensioenperiode nog een werkperiode willen inlassen.
0: Ja, dat is goed gezegd. Welke term is het mooist? Amateurtoneel of liefhebberstoneel?
1: Liefhebberstoneel.
0: Want men spreekt wel gemakkelijk over amateurtheater.
1: Ja. Maar het zijn mensen die het lief hebben. Ja. Ik bedoel, je moet het maar doen, hè, de hele dag werken en dan s'avonds nog met je botten, je sleuren naar een repetitielokaal om daar uiteindelijk toch iets moois van te maken. Nee, chapeau.
0: Op 85 jaar samen met Lilian was het, hè?
1: Ja?
0: In Trustoos of Toos? Of Toos? Toos?
1: Toos.
0: Ja?
1: Zeker.
0: Ja, Toos. Oké. Okay. Nog naar Toos 1 misschien ook. Hè?
1: Ja.
0: Gelijk als ze het nadoen in de scholen, de verschillende godsdiensten verdelen. Hè? Je hebt zijdeleer, je hebt godsdienst. Of ze allemaal samen in één vak zetten en zeggen, we gaan ze allemaal een keer samen aanbrengen.
1: Ik zou ze allemaal samenbrengen, want uiteindelijk als je al die godsdiensten volgt zoals ze eigenlijk bedoeld zijn, gaan ze allemaal over heb uzelf lief en heb uw naaste lief.
0: Ja.
1: En doe nooit aan een ander wat je niet wilt dat ze aan u doen.
0: Voilà. Alleen de naam van de dingen verschilt.
1: Voilà.
0: Ene dat ik weet wat je gaat zeggen, maar goed, ik ga hem toch stellen. Een songfestival zonder Israël of een met Israël?
1: Zonder.
0: Ja, daar profileer je wel heel sterk, hè, van die mensen die... Is dat dan niet wat
1: ik begrijp bepaalde dingen niet. Ook die bezetting nu. En dat ze die mensen manu militari hebben uit de universiteit gezet. Ik begrijp het niet. Het vertrekpunt is om te zeggen van... Mannen, wat Israël doet, is niet juist.
0: Ja,
1: dus neem daar afstand van. Zo simpel is het. Maar als je merkt, als je spreekt over het Songfestival... De grote sponsor van het Songfestival is een Israëlische bedoeling.
0: Ja, we gaan hem niet uitspreken, want anders maken we nog eens reclame van.
1: Ja,
0: het is inderdaad wel zo.
1: Ja.
0: Hè? Maar we hebben de naam niet gezegd. Hè?
1: Ja.
0: Mag het gelijk, ja, dat is juist. Maar dat was weer niet ernstig. Nou, gaan we wat Mechels leren. Hè?
1: Ja. Allee,
0: misschien dat je ze wel kent.
1: Oula.
0: Nog heel rap 10 woorden of uitdrukkingen. Een protmajol, wat zou dat kunnen zijn? Ja, och, maar zee, dat is dat.
1: Mij klinkt als een kak, maar dan.
0: Ja, nee, och, zee, ons klein protmajol, die moet gaan de duiken doen.
1: Oh, een klein babytje.
0: Ja, maar dan wel een vrouwke, hè.
1: Ah, ja.
0: Dat is een protmajor.
1: Het is een meisje.
0: Ja, een manneke is een protmajorke.
1: Oké. Okay.
0: Ja, protmajorke. Ik vond dat wel schoon. Van boven pront en van onder stront. Dat is een uitdrukking.
1: Ja, loop niet naast je schoenen, zoiets.
0: Ja, dat is maar dan weer dan even een
1: Col en manchette en toos in de frit.
0: Dan moet dat nog eens herhalen.
1: Col en manchette en toos in de frit.
0: Ah, maar ja, dat is juist hetzelfde van boven pront en van onder stront. Amai, dat is een zatte proces. Een proces.
1: Het is een leuk feest geweest.
0: Ja,
1: of met veel gaan, drank.
0: Ja, of we gaan bijvoorbeeld met een man of twee naar Brussel en na de noon was dat al een zatte proces. Ja, inderdaad. Dat is misschien iets moeilijk. Een priske, want dat is er nou bekend mee.
1: Nee,
0: een priske.
1: Nee.
0: Een prise de tabac, zeiden we in het Frans. Hè. Dat was een priske. Een
1: snuifbak.
0: Ja, en ze zei ook wel een snufke, maar eigenlijk weer in Mechelen wel meer een priske gezegd.
1: Mooi, ik leer alle dagen bij.
0: Een priske. Wacht ze, hè. De prees. De prees.
1: De stekker?
0: Ja, nee, ja dat zou me denken, maar de prees is eigenlijk het stopcontact waar je de stekker insteekt.
1: Ja.
0: Dus dat is een prees. Ja, ik kende dat vroeger. Een preuverke.
1: Een amuse-gueule.
0: Ja, een kleine hoeveelheid om van te preuven. Die kan zo gaan. Ja, goed. Dat presteert toch niet?
1: Ja, je moet je toch niet haasten daarvoor?
0: Ja, voilà, inderdaad. Dat is een beetje...
1: Dat zeggen ze in Brussel ook, zo.
0: Ja, pressen.
1: Een spel. Drukken?
0: Een spel. Het is een spel. Pressen.
1: Kaartspel?
0: Een kaartspel met een jok en een onderjok.
1: Ja.
0: We noemen het ook wel jokken. Dat is de zotte toogste. En dan Mechelen we
1: ah, de joker. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Dat is eigenlijk nog altijd dan... Ah, pretenderen. Pretenderen.
1: Beweren dat.
0: Ah, pretenderen dat ze bij de politie van niks wisten.
1: Ja, ze zeiden weer dat ze bij de politie van niks wisten.
0: Ja, ja. Voilà. Dat is beweren, dat pretenderen. Het komt wel uit de dingen, hè. Gebeste kop.
1: Kipkap? Alleen zoiets in je zin.
0: Ja. Dan zeggen we dat wij minder kipkap. Preskop eigenlijk misschien ook, maar gebeste kop. Ja. Zo zegt Mechels, hè. Een preddel.
1: Dat weet ik niet.
0: Een preddel. Een preddel is eigenlijk de laatste pannenkoek uit de kom, die dat dan wat etter en wat, die wat dikker was, want ze moesten dan nog schrapen. Ja. En dat was al een koek op zich die dan niet meer zo lopend was. En die wilden ze toch nog goed bakken. Ja. En dat was de preddel, dat was eigenlijk de laatste van de hoop en die was niet meer zo lekker.
1: Ja. Okay.
0: Een dikke taaie pannenkoek eigenlijk. Hè? Dan zei ze, het is ermee gedaan, ik kan nog juist een preddel bakken.
1: Wat?
0: Het is ermee gedaan met die paat. Hè. Ja. Het kan nog juist een preddel bakken, zei ze.
1: Ah ja, op die manier, ja. Voilà.
0: Ja, dat was eigenlijk heel rapperdui.
1: Oké, maar ik heb nog een Brusselse uitdrukking. Zeggen dat iets vanzelfsprekend is. Dat vijgt ze gat mijn brok oele voor niet zwet te zien.
0: Ja, maar Brussels uit de hoek schoon, hè.
1: Geluid gerust aan.
0: Ja, het was het. Ik heb me zien goed van een schoof, maar ik ben kwaad. Dat zit in een schoofgat, of zo heet. En dat was dan dat ze in verwachting was. Maar ik zijn heel de dingen kwaad. Dat was ook wel een heel schoon. Maar die hebben heel schoon uitdrukken, hè.
1: Geweldig. Maar het is uitstervend, hè. Helaas.
0: Ja, in Brussel zo?
1: Ja.
0: Mechelen niet let, hè. Nee. Aan de kust niet, hè.
1: Nee.
0: Ik ben daar op bezoek geweest in scholen. Die leerkrachten die moeten goed luisteren van ze te verstaan, hè. Want die spreken met hun kinderen gewoon in de klas nog Oostaans, hè.
1: Ja.
0: En de Limburg had dat ook nog een bekken.
1: Ja.
0: Maar hé, in Mechelen. Nee, is dat dan tot sterven?
1: Ja. Maar wat gaan we eraan doen? Loslaten en graag zien. Hè?
0: Ja, voilà. En blauwe thuis doen, dat we toch nog een beetje horen. Hè?
1: Toast.
0: Toast, ja. Maar welke kleken ga ik kiezen, Luc, voor te stoppen? Want we zijn al tent van ons Latijn.
1: Mag het iets van Bach zijn, maar dan in een versie van Jacques Lussier? Dat is zo'n jazzversie van.
0: Ja, want Bach, dingen hebben ook Bach gezongen, denk ik. Hoe heet ze die van de Limburg, die zangeres van De Oude Man in de Zee? Die had ook Bach gezongen. Maar dat mag, maar dat moeten we wel opzoeken. Hè?
1: Ja.
0: Omdat je speciaal gekomen bent vandaag, gaan we dat doen.
1: Voilà.
0: Maar dan moet je echt nog eens goed de naam.
1: Bach, Jacques Lussier.
0: Jacques Lussier. En het is 31 stuk of...
1: Ja, dat maakt niet uit. Ja.
0: Dus je ziet dat goed klinkt.
1: Ja.
0: Oké, we steken dat in de computer. En
1: hoe gaat dat vinden?
0: Die gaat, want dan moet het direct...
1: En anders zal ik het downloaden illegaal.
0: Dat is te laat, het moet nadrukt gespeeld worden. Oké, we drukken daarvoor op die knop en dan begint het.
1: Voilà.
0: Merci voor te komen vandaag. Het gaat ook goed en we zien elkaar terug binnen 10 jaar, zou ik zeggen.
1: Dat is een goede afspraak. Als het station af is.
0: Als het station af is, inderdaad. Meester Toos, bedankt voor weer al een heel seizoen te luisteren. Het was een hele schone noot. Een schone lijst uitzending, als het maar vraagt. Maar goed, we zullen het wel horen van de luisteraars. Hè. Tot volgend jaar en blijf luisteren naar de herhalingen. Veel plezier nog op Radio Opsenior en op Volksradio. Dag.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6.30 uur tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Je huis, dat's waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
1: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni, tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum, onder de toren.
5: Hé, la mennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumdallesoep? Datoo MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inbodel leeg te maken. Allee, il accotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
6: Wil jij ook besparen op je energiekosten? Het kan met het hernieuwen van je cv-ketel. Moni en Zone biedt vanaf nu een nieuw topmerk aan naast het bestaande en van Duitse topkwaliteit. Ontdek het snel aan zeer budgetvriendelijke voorwaarden en vraag je gratis offerte aan via 016 44 37 71. Of kom je informeren bij Moni en Zone, Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven. Je energiefactuur zal blij zijn. Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
8: Radio op Senior. Altijd.

0: Amerikaans president Donald Trump is hoopvol over een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Volgens Trump is het akkoord rond en worden nu de laatste punten besproken. Het gaat dan onder meer over het heropenen van de straat van Hormuz. Maar meer details zijn er niet. Iran zelf heeft nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Magyach en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de Belgische film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungio voor zijn film Fjord. Door de ebola-uitbraak in Congo zijn nu al meer dan 200 doden gevallen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten. Onder de eerste dodelijke slachtoffers zijn ook 3 vrijwilligers van hulporganisatie Rode Kruis, meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis en de Rode Halve Maanverenigingen. Buurland Oeganda meldt intussen 3 nieuwe bevestigde gevallen van patiënten besmet met ebola. Het gaat om een chauffeur die de eerste bevestigde patiënt in het land vervoerde en een gezondheidswerker die besmet raakte bij het verzorgen van diezelfde persoon. De 2 worden momenteel verzorgd. Dan hebben we de nodige sport. Uiteraard een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van het voetbal. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaard, dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Dat is een anticlimax dus voor Standaard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd waren er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. Vandaag en de komende dagen warm en zonnig weer. Vandaag 30 graden, morgen en dinsdag mogelijk 31 graden. Vanaf woensdag koelt het af, maar het blijft wel droog en zonnig bij 23 graden.
1: Armaro, volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten, schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
2: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Van een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je wat verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putjes Dieweg, 33, op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
8: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio, oep signor. In een nummer.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wat er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
5: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
6: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
7: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum, onder den toren.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.

0: 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen voor flessenwater of filteren het kraanwater eerst, blijkt uit bevraging van de Gezinsbond. Maar ook veranderde drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in zit. In Tornhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein, meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met twee vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Op de trein zaten 22 reizigers, ze werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselaren en Brugge lag de rest van de avond stil. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime diensten, dat meldt CNN. Man van 21 werd vorig jaar verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren te horen tijdens een live interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond. De geheime dienst kon de man neerschieten, hij overleed later in het ziekenhuis. En dan nog dit, de zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust, blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het tweede jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Brasschaat, scheen de zon het minst. Vanmiddag veel zon, maxima 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, vanaf woensdag iets meer wolken. De kans op onweer stijgt en het wordt een paar graden frisser bij maxima rond 25 graden.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, mutterbaloot GTA en verwarming Willox aan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
2: Hela mennekes, wie mokt er al een oosleg en rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oude metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want walen maken onze leg.
1: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Wilt gefixt? 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Wilt 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf? Nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommel met in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brasfoon op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op bras-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommel met vindt plaats
2: zaterdag 6 en zondag 7 juni.
3: Och, ik hier. Beerput vol of geen overstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
4: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
3: is Lazarums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazarums
4: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
0: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retro-kouder, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon niet drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je goed te gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur, smondags tot 17 uur, testdags en donderdags tot 20 uur, vrijdags tot 21 uur en zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
5: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
6: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00. Nieuw in Mechelen, Hair Boutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Hair Boutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moet de Pas Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We alle werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balkazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
9: Radio op Senior.
8: Altijd oldies.

0: verbouwen? Dan moet je bij Bauhaus Mechelen zijn.
1: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
0: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
1: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
0: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
1: Bauhaus Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
0: Bauhaus Mechelen. Alles voor je bouw. Je huis. Dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073.

0: Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
1: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
3: Wil jij ook besparen op je energiekosten? Het kan met het hernieuwen van je cv-ketel. Monnie & Zone biedt vanaf nu een nieuw topmerk aan naast het bestaande en van Duitse topkwaliteit. Ontdek het snel aan zeer budgetvriendelijke voorwaarden en vraag je gratis offerte aan via 016 44 37 71. Of kom je informeren bij Monnie & Zone, Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen-Leuven. Je energiefactuur zal blij zijn.
4: Hela mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
5: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
4: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
3: Luister nu ook naar Oep Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Altijd oldies. www.opsignor.be.
7: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 3:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport. Zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Waar je zitten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. Je moet eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'maandags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Och, ik hier. Beerput vol of geen overstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
5: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
4: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
5: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
4: Lazarums.
5: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
6: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum, onder den toren.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
6: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
7: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be. Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
2: Welkom bij Nieuwgouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior.

0: Met een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
1: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open. Open van 10 tot 20 uur, zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
2: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
0: Heb je problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkas niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven. Geen paniek, belt gefixt 0475 43 48 96. Wij herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Belt 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
3: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommel met in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brass voor op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op brass-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommel met vindt plaats
4: zaterdag 6 en zondag 7 juni.
5: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
6: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
7: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
8: Altijd oldies. www.opsenior.be.
9: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashioncollectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
4: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in lakotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
6: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten. Samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6. Taart en koffie inbegrepen. Balkazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder den toren.
7: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huureenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
8: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
9: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
10: Radio op Senior. Altijd.

0: Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Russisch president Poetin wilde wraak nemen voor een Oekraïnse aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In Vught, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Dat gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar een gevangenis in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de gevangenis opnieuw gebruikt kan worden. In Queensland, in het noorden van Australië, is een man van 39 overleden na een aanval van een haai, melden lokale autoriteiten. De man kon nog uit het water worden gehaald, maar overleed later aan zijn verwondingen. Het is al de tweede dodelijke haaienaanval op een week tijd daar. Een paneel en paaltjes van het Eco-Veloduct over de E17 in Waasmunster zijn vernield. De brug blijft voorlopig open voor fietsers, maar het is opletten geblazen. De vernielingen gebeurden gespreid over 2 nachten. Zaterdag kreeg de gemeente al verschillende meldingen van schade aan de brug. De technische dienst ging meteen ter plaatse om de paaltjes en planken die naar beneden waren gegooid weer op de plaats te krijgen. Maar opnieuw zijn er vandalen aan het werk geweest die blijkbaar de brug en vooral de omheining weer beschadigd hebben. Vanmiddag veel zon, maxima 31 graden. Morgen dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Kans op onweer stijgt. Het wordt een paar graden frisser. Maxima rond 25 graden.
1: Je huis. Dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als designen uit elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit lijven wilt gaan. Of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou. Dan moeten Pavers goed zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
7: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
9: Altijd oldies. www.opsenior.be.
10: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedenavond, het is 5 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Heb je problemen met je toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mok uw wasmachine een serieus lawaat. Warmt uw droogkast niet meer op. Heb je een best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven? Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
2: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
3: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun we geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wolen maken onze leg.
2: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom mee dansen en genieten samen met de muziek van Yves Calders. Inkom €6, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder de toren.
0: Wil jij ook besparen op je energiekosten? Het kan met het hernieuwen van je cv-ketel. Monnie & Zone biedt vanaf nu een nieuw topmerk aan naast het bestaande en van Duitse topkwaliteit. Ontdek het snel aan zeer budgetvriendelijke voorwaarden en vraag je gratis offerte aan via 016 44 37 71. Of kom je informeren bij Monnie & Zone, Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen-Leuven. Je energiefactuur zal blij zijn.
4: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witroef in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor iets goed te gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur.
1: woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Russisch president Poetin wilde wraak nemen voor een Oekraïnse aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In Vught, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Dat gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar een gevangenis in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de gevangenis opnieuw gebruikt kan worden. In Queensland, in het noorden van Australië, is een man van 39 overleden na een aanval van een haai, melden lokale autoriteiten. De man kon nog uit het water worden gehaald, maar overleed later aan zijn verwondingen. Het is al de tweede dodelijke haaienaanval op een week tijd daar. Een paneel en paaltjes van het Eco-Veloduct over de E17 in Waasmunster zijn vernield. De brug blijft voorlopig open voor fietsers, maar het is opletten geblazen. De vernielingen gebeurden gespreid over twee

0: nachten. Zaterdag kreeg de gemeente al verschillende meldingen van schade aan de brug. De technische dienst ging meteen ter plaatse om de paaltjes en planken die naar beneden waren gegooid weer op de plaats te krijgen. Maar opnieuw zijn er vandalen aan het werk geweest die blijkbaar de brug en vooral de omheining weer beschadigd hebben. Vanmiddag veel zon, maxima 31 graden, morgen dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken, kans op onweer stijgt. Het wordt een paar graden frisser, maxima rond 25 graden.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
2: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
2: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
2: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Want er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
4: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: De grootste en gezelligste overdekte rommelmarkt? Dat is de Brassrommel met rommel, curiosa, vintage, brokant, antiek. Je vindt het allemaal op de Brassrommel met in de Mechelse Nekkerhal. Heb jij nog verborgen schatten op zolder waar je iets aan kunt verdienen? Bel dan de Brassfoon op 015 560 500 en doe mee. Nu voor elk huishouden eenmalig een gratis standje. Alle info op brass-rommelmarkt.be. De volgende Brassrommel met vindt plaats
5: zaterdag 6 en zondag 7 juni.
6: Och, kijk hier. Beerput vol of overstookt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
7: 015 75 64 91. 015 75 64 91.
6: Als de nood het hoogst is, is Lazarums vlakbij.
7: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
6: Lazarums.
7: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
2: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Altijd oldies. www.opsignor.be.
9: Radio Opsignor.
8: Al

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 6 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum onder de toren.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan. Of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou. Dan moeten wat verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
7: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat Delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
8: Altijd oldies.

0: Bondsparket start een onderzoek naar de rellen na de match tussen Standard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld. Ze werd met stoelen en vuurpijlen gegooid en spelers werden aangevallen. Vier politieagenten raakten gewond. Het is opvallend, want het ging nogthans om een risicomatch. Zes mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin noemt het een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel een club als het gerecht. Lorin Parijs, CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit en pleit voor strengere voetbalwetten. Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024, blijkt uit nieuwe cijfers van sector Federatie Traxio. Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Sport. Onze landgenoot Jordi Meers heeft de slotrit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij haalde het in de massasprint voor zijn Nederlandse ploegmaat Danny van Poppel. Ook de eindzege was voor een ploegmaat van Meers. Die ging naar de Nieuw-Zeelander Laurens Pitti. Meteen einde verhaal voor Sisu Berks op het tennistoernooi van Roland Garros. Berks verloor in de eerste ronde van een Tsjech in drie sets. Het werd 2-6-4 en 1-6-3. Ook vorig jaar ging Berks er meteen uit in de eerste ronde. En voormalig Rode Duivel Jean-Marie Pfaff heeft zijn indrukwekkende voetbalcollectie geveild. Het iconische WK-truitje dat hij ruilde met de Argentijnse voetballegende Maradona op het WK in 86 bracht €400.000 op. Het shirt van de Nederlandse voetballegende Johan Cruijff €130.000. In totaal verkocht Pfaff zo'n 310 items. Vanmiddag nog veel zon, maximaal tot 30 graden, blijft nog lang warm. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en de kans op onweer stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser met maximaal dan rond 25 graden.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
3: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
6: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
7: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
8: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
6: Hede een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio, oep, senior. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien bij P-Plus plafonds. Waar ze zitten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. Je moet eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Och, kijk hier. Beerput vol of gij overstoopt? Als begeert te zwalen, moet je balen.
3: 015 75 64 91.
4: 015 75 64 91.
3: Als de nood het hoogst is,
2: is Lazarums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazarums.
3: 015 75 64 91.
4: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van 5 euro.
5: In de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: En je is dat gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf. Nee, niet op een plankje, maar met een computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
2: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienste Steenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
0: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Donderdag 4 juni is het opnieuw Balcazar. Kom meedansen en genieten, samen met de muziek van Yves Calders. Inkom 6 euro, taart en koffie inbegrepen. Balcazar, donderdag 4 juni, tussen 2 en 5 uur in het Mechelse Cultuurcentrum, onder den toren.
4: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 8 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 9 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond. Het is 10 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur. Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht, het is 1 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.
2: Altijd oldies.

Radio op Senior. Altijd oldies.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 2 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.